0: Hallo, ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: De zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio. Familieradio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: bij Familie Radio.
1: Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Familie is Hallo, ik ben Nick Bernhard. Dit is mijn nieuwe single. En je hoort hem natuurlijk bij Familie Radio.

0: de zonnigste muziek. Oh. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com. Vanaf 21 juni is het zover.
2: Familie Radio zomert.
3: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Hallo, ik ben Nick Bernhard. Dit is mijn nieuwe single. En je hoort hem natuurlijk bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van...

vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Doodjammer noemen we dat dan. Het mocht niet zijn voor de Rode Duivels. In Los Angeles leken de Belgen zich ook tegen topland Spanje aan mirakelwerken te wagen, maar in het slot kwam de ijskoude douche. Invaller Senne Lammes loste een Spaanse pegel. Merino twijfelde niet om alle Belgische harten te breken. Zo een WK exit in mineur na een moedige partij van de Duivels, die opnieuw het onderwerp waren van een bijna succesvol experiment Garcia, zeg maar. Maar goed, we moeten dus naar huis. De stand, dat werd dus inderdaad 2-1. Blauw algen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Je moet daarmee opletten, want vooral maag- en darmklachten en uitslag komen vaak voor als je daarmee in aanraking komt. Iran wil de vredesgesprekken met Amerika verder zetten, zegt Amerikaans president Trump. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen nadat het ineens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het

ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Djevrev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Djevrev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. En die finale wordt zondag gespeeld. Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haye verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haye was pas sinds december trainer bij Genk. Vanavond en vannacht helder. Goed af van 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers, veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Lanzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Family Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer de Muziek Show op Familie Radio. Allemaal luisteren.
0: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familie Radio.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Het WK-avontuur van de Rode Duivels zit erop. In de achtste finales verloren de Belgen met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden openden na 20 minuten de score, maar Charles de Ketelaar bracht de hoop vlak voor rust terug. In de 88ste minuut sloeg dan het noodlot toe, toen Mikel Merino de

winning goal scoorde. Naast de uitschakeling kreunen de Duivels onder de blessures. Kapitein Yuri Tielemans moest vlak voor de aftrap afhaken, want hij kwetste zich bij de opwarming. En ook Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne die raakten tijdens de match geblesseerd. Supermarktketen Lidl is het slachtoffer geworden van een grootschalige cyberattack. Hackers slaagden erin klanteninformatie zoals namen, telefoonnummers en geboortedata te stelen. Lidl heeft alle getroffen klanten intussen persoonlijk verwittigd. Om hoeveel gedupeerden het precies gaat, wil de keten niet kwijt. De Waalse provinciegouverneurs voeren per direct een algemeen kampvuurverbod in voor heel Wallonië. Door de aanhoudende hitte en droogte is het risico op branden te groot. In verschillende zones is nu ook al barbecuen in de open lucht verboden. De maatregel geldt al zeker tot eind volgende week. De dodelijke slachtoffers van de brand in Los Gallardos zijn van verschillende nationaliteiten, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande Marlaska, tijdens een persconferentie. Eerder liet de regionale regering van Andalusië al verstaan dat er wellicht Britten en Belgen onder de doden en vermisten zijn. Tot nu toe is er sprake van 12 doden en 23 vermisten, maar de identificatie van de doden is nog niet klaar. Volgens de Canarische tv-zender Canarias TED zouden er ook 3 kinderen onder de 12 doden zijn. De brand in Los Gallardos is de dodelijkste brand in Spanje van de 21ste eeuw. Familie Radio, weerbericht. Ja, dan hebben we nog de weersverwachting. Dit weekend snik heet met veel zon en tropische temperaturen tot 32 à 33 graden. En ook volgende week houdt dat hete zomerweer aan. De hittegolf blijft duren.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
0: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
0: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.

0: zo dadelijk bij Familie Radio.
1: I'm too sexy for your party. Too sexy for your party. The way I'm disco dancing.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze. Maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calmo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Familie Sprechtplaats. Hallo, ik ben Nick Bernhard. Dit is mijn nieuwe single. En je hoort hem natuurlijk bij Familie Radio.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziek Show op Familie Radio. De
0: iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familie Radio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maximaal dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dus Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Wint. Peters Vlaamse 40. Dit was de nummer 1 vorige week.

0: 7 dagen geleden helemaal bovenaan Peter Naassens Vlaamse 40. Gary Hegger en Beter dan Goed.
1: 40 Vlamingen op een
0: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
0: Elke week gewikt en gewogen door Peter Naassens.

0: iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur met Piet de Wien.
1: Een hele fijne zaterdag voormiddag. Een zomerweek is ondertussen gepasseerd en in die week is het een en ander gebeurd. En nee, ik ga het niet over de voetbal hebben, wel over de muziek natuurlijk, want dit is jouw afspraak met de 40 populairste platen hier bij Familie Radio. Elke zaterdag voor en middag tussen 11 en 2 krijg je een overzicht in Peter Naessens Vlaamse 40. En in dat overzicht zijn deze week 5 plaatsen verdwenen ten opzichte van vorige week. Dat betekent dat we ook 5 nieuwe producties mogen verwelkomen. Komen.
0: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Wien, nummer 40.

Steve Stevens en zijn Sarah verliezen 10 plaatsen ten opzichte van vorige week. Van 30 naar 40 in de 10e weeknotering met Als dat gebeurt. 39 is dezelfde 39 als vorige week. Applaus graag voor Freddie Davis.

Genieten van de zomer en vooral genieten van de zomervakantie hier bij Familie Radio. Met nummer 38 deze week in Peter Naessens Vlaamse 40. Die plaats is deze week voor Suzy Marel en Hou mij warm vannacht. De warmte zal ook vandaag absoluut geen probleem zijn, beste vrienden. Ik haal zo meteen even het weerbericht erbij, maar we houden ons vandaag bij het belangrijkste. Een overzicht van de 40 populairste platen. Met de eerste nieuwe deze week op 37. Die is voor Freek van Rooij.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Familieradio.
6: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.
7: Nummer 35.

0: Zonder het te weten, dat is de zomersingle van Ivan Verelli. Een frisse zand en een aanstekelijk ritme om samen de zomer door te komen. En dat doen we hier bij Familie Radio. Ook op zaterdag natuurlijk met een overzicht van de 40 populairste platen. Hier in Peter Naessens, Vlaamse 40.
1: Nummer 34.

Het lijkt alsof Kitana afscheid neemt van haar vakantievriendje in het begin van de zomer. Van ons neemt ze zeker nog geen afscheid. In haar derde week stijgt ze van 35 naar 33. Je hoorde ciao ciao amore hier bij Familie Radio.

0: Een hele fijne zomerse zaterdagmiddag. Je luistert naar Familie Radio.
1: Dichters Vlaamse 40. De hitparade op Familie Radio. Waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Wim.
0: We zijn bezig met een overzicht van de 40 populairste platen van deze week hier bij Familie Radio. Op 40 begonnen we deze week met Steve Tielens en Sarah, als dat gebeurt. En geniet van elke dag van Freddy Davis op 39. 38 is deze week voor Suzy Marel, Hou mij warm vannacht. En Monica, de nieuwe van Freek van Rooij, single dan bedoel ik, deze week nieuw op 37. Nog een nieuwe op 36, Sabine Tiels met Tegenpolen. En zonder het te weten van Ivan Vrelli is de derde van vijf nieuwkomers. Deze week op 35. 34, 12 weken ondertussen voor David van Dijk. Ik kan het niet geloven. En Ciao Ciao Amore van Kitana. Deze week gestegen van 35 naar 33. Nog een nieuwe op 32. Yves Reinaerts en Kurt Krabbe met Kop op. En Luna Kostik op 31. Die hoorde je net nog met de zin.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
3: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 28.

0: Aurélie trekt ook deze zomer door Vlaanderen met haar energieke roze schlagertornado. Ze staat ook van de week genoteerd in Peter Naastens Vlaamse 40 met vuurtoren. En zo, beste vrienden, zijn we al aangekomen bij deel 1 van ons overzicht van de 40 populairste platen. Zometeen deel 2 loopt dus zeker niet te ver weg.
1: Elke dag als een vriend.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
2: Familie Radio.
1: Familie Radio. Tijd voor bier en zuurkool, maar vooral Einer unserer fröhlichen

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Het WK-avontuur van de Rode Duivels zit erop. In de achtste finales verloren de Belgen met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden openden na 20 minuten de score, maar Charles de Ketelaere bracht de hoop vlak voor rust terug. In de 88ste minuut sloeg dan het noodlot toe, toen Mikel Merino de winning goal scoorde. Naast de uitschakeling kreunen de Duivels onder de blessures. Kapitein Yuri Tielemans moest vlak voor de aftrap afhaken, want hij kwetste zich bij de opwarming. En ook Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne die raakten tijdens de match geblesseerd. Supermarktketen Lidl is het slachtoffer geworden van een grootschalige cyberattack. Hackers slaagden erin klanteninformatie zoals namen, telefoonnummers en geboortedata te stelen. Lidl heeft alle getroffen klanten intussen persoonlijk verwittigd. Om hoeveel gedupeerden het precies gaat, wil de keten niet kwijt. De Waalse provinciegouverneurs voeren per direct een algemeen kampvuurverbod in voor heel Wallonië. Door de aanhoudende hitte en droogte is het risico op branden te groot. In verschillende zones is nu ook al barbecuen in de open lucht verboden. De maatregel geldt al zeker tot eind volgende week. De dodelijke slachtoffers van de brand in Los Gallardos zijn van verschillende nationaliteiten, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande Marlaska, tijdens een persconferentie. Eerder liet de regionale regering van Andalusië al verstaan dat er wellicht Britten en Belgen onder de doden en vermisten zijn. Tot nu toe is er sprake van 12 doden en 23 vermisten, maar de identificatie van de doden is nog niet klaar. Volgens de Canarische tv-zender Canarias TET zouden er ook 3 kinderen onder de 12 doden zijn. De brand in Los Gallardos is de dodelijkste brand in Spanje van de 21ste eeuw. Familie Radio, weerbericht. Ja, dan hebben we nog de weersverwachting. Dit weekend snikheet met veel zon en tropische temperaturen tot 32 à 33 graden. En ook volgende week houdt dat hete zomerweer aan. De hittegolf blijft duren. Weer of geen weer, bij ons ben je
2: thuis, Familie Radio. Meters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win. Nummer 27.

0: Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis en een radio zonder jou, ik zou het me helemaal niet kunnen voorstellen. Deze week doet Houston ook mee. Hij blijft hangen op nummer 27 en nooit meer zonder jou. Het is zaterdag, de 11e vandaag. Het is onze Vlaamse feestdag en dat zal je geweten hebben, want er worden vanavond en zelfs vanmiddag al hier en daar leuke initiatieven genomen. Het weer gaat alleszins meevallen, dus daar kunnen we het niet op steken. Je amuseren, dat is de bedoeling. En wij gaan ons nog samen amuseren tot 2 uur.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win. Nummer 26.

Glenn Robbins pakt ons op een heel zonnige manier mee op deze zaterdagmiddag in Peter Naessens Vlaamse 40. Hij is deze week goed voor de nummer 25. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 2 uur vanmiddag. We tellen verder af van 13 naar 24. Dit is Steven.

0: oprecht.
1: Gunter Neefs was deze week te gast aan de tafel van Vive le Vélo in de Tour de France. En hij doet het goed tegenwoordig. Is nog altijd herstellende natuurlijk van zijn hersenthrombose van het voorjaar van vorig jaar. Maar het komt langzaam maar zeker in orde. Er is natuurlijk een voor en een na. Het zal nooit meer worden wat het geweest is. Maar ik ben blij dat hij vandaag meedoet hier in Peter Naessens Vlaamse 40. Ik ben even blij dat Matthias Vergels ook meedoet. Vorige week op 24. Deze week wint hij 2 plaatsen.

0: nieuwe single van Amber en Dylan. Deze week de hoogste van 5 nieuwkomers op de nummer 21.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win.
0: Even diep ademhalen en dan het overzicht geven. Op 30 deze week PC Brown met Zaterdagnacht. En de herinnering van Wim Soetaar deze week blijven hangen op nummer 29. 28 was voor Aurélie met Vuurtoren. En Nooit meer zonder jou van Houston. 27. 26 komt van 21. Giovanno met Cheerio. En Glenn Robbins met Die zomermelodie op 25. 24 een daler. Na 8 weken komt die van 13. Steven Lambert met Graag bij jou. En Bluff Bluff. Nieuwe van Gunther Neefs kwam vorige week nieuw binnen op 38. Deze week doorgestegen naar 23. 22, Matthias Vergels met Marlijne. En de hoogste van 5 nieuwkomers. Deze week op de nummer 21, Amber en Dylan. En oh, schatje.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win.
2: Nummer 20.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54. 504048. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
6: Familieradio.
5: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 19.

Familieradio Zomert. Niet alleen op de radio, we komen er ook mee naar buiten. Elke vrijdag van deze maand en de eerste twee vrijdagen van de maand augustus zijn we in Merkem in de Kippen. We brengen heel wat artiesten mee. Paul Bruna die komt presenteren en we hopen natuurlijk dat jij minstens één keer zal langskomen. De opnames gebeuren elke vrijdagmiddag vanaf 2 tot en met 6. En het wordt daar een echt muzikaal feest. Net zoals vandaag hier op de radio. Peter Naessens, Vlaamse 40, met nu Nick

Van Diem heeft van de zomer een goed gevulde agenda. Je kunt hem op heel wat verschillende plekken in Vlaanderen aan het werk zien. Variërend van gezellige kermissen, privéfeestjes tot grotere podia aan de kust. Bijvoorbeeld vandaag is hij te gast op deze Vlaamse feestdag in de Ritz in Lebbeke. En deze juffrouw is helemaal terug, ook bij ons. Dit is Isabel A.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door. Vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
6: Familie Radio.
5: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 15.
6: Olé!

Leo, Leo, Leo, laat het maar zomer zijn, ook in Vlaanderen. Het belooft vandaag weer een mooie zonnige dag te worden. Ideaal weer om, ik zeg maar wat, een dagje naar het strand te gaan. Of een flinke wandeling te maken, ergens in het zuiden van het land. En onderweg genieten van onze vrolijke muziek.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Hallo, ik ben Nick Bernhard. Dit is mijn nieuwe single. En je hoort hem natuurlijk bij Familieradio.

0: hele fijne zaterdagmiddag.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En natuurlijk ook met Peter Naessens, want hij stelt deze hitparade samen. Elke week houdt hij zich mee bezig. En dit is het resultaat geworden. 5 nieuwkomers deze week, die hebben we allemaal al gehad. En we zijn nu samen onderweg naar het overzicht van de top 10. Zal er deze week iemand anders helemaal bovenaan staan? Of zal het toch Gary Hegge zijn voor de tweede op 1 volgende week? Wel, we gaan het nu samen ontdekken.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 13.

is iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Vandaag weer ontzettend veel zon met maximaal tussen 24 en 25 graden in de kuststreek. En 31, 32 of zelfs misschien wel 33 graden in het binnenland. Morgen wordt het opnieuw zonnig met af en toe enkele hoge wolkensluiers. We halen morgen ook weer maximaal tussen 26 en 27 graden aan zee tot 32 of 33 graden aan de kust. En voor het begin van volgende week ziet het er ook nog altijd heel zomers uit in Vlaanderen. Dus die bikini en die zwembroek die mogen nog altijd dicht in de buurt gehouden worden. En dit is muziek van Chris Clark.

0: Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis met de nummer 11 deze week in Peter Naessens Vlaamse 40. Chris Clark en Diep van Binnen.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Het begint nu echt spannend te worden, want we duiken zo meteen samen de top 10 binnen. Eerst nog een overzicht op 20. Deze week komende van 22. De plaat van Dana Winner met Stilte van de Stad. En Waarom Jij van Michael Lanzo deze week op 19. 18. 10 plaatsen winst voor Nick Beernaert met Wachtzaal. En Mijn Eigen Leven van Fadim op 17. 16. Bleef gewoon 16. Isabel A. Smeek maar niet om mij. En Ole Ole Chupito van Phil Kevin. Zonnige muziek op 15. 14. Deze week Larissa. Ik doe wat ik wil. En urenlang van Erik Vlenders van 14 naar 13. Nog een stijger van Axel Leen. Dans mee met mij van 15 naar 12. En 11, die hoorde je net. Chris Clark en Diep van Binnen.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op Familie Radio. Waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win. Nummer 10.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Wim Leijs heeft 2 weken op de nummer 1 gestaan in Peter Naassens Vlaamse 40. Maar in zijn 9e week zakt hij enkele plaatsen van 5 naar 10 met Viens danser. En Danny de Rover die trekt deze zomer traditiegetrouw weer door heel Vlaanderen voor verschillende ambiance-optredens en fantastische shows. Wil je op de hoogte blijven van al het laatste nieuws? Passeer dan geregeld eens op zijn Facebookpagina. Dit is hij met zijn meest recente.

Het is puur toeval, maar ik hoorde deze vraag nog gesteld worden deze week door een vriend van mij. Die is namelijk jarig geweest en die vroeg zich af, waar zijn al die mooie jaren? Ik bedoel dan de jaren die gepasseerd zijn. Het gaat allemaal zo snel, terwijl je jezelf diep van binnen nog altijd even jong blijft voelen. Ik vond het wel heel mooi gezegd, Danny Drover deze week hier bij Familie Radio in Peter Naessens Vlaamse 40 op een negende plaats. En dit is Ida.

vertaling hoeft niet in dit geval, veronderstel ik. John Dennis, lekkere zomers met Ritmo del Corazon. De zomer van 2026 betekent ook dat wij zomeren. Familie Radio zomert elke vrijdag van deze maand en de eerste twee vrijdagen van volgende maand zijn we met een hele hoop artiesten in Merkem, in de Kippen. Paul Bruna die komt presenteren, die brengt heel wat van zijn muzikale vrienden mee. En we hopen natuurlijk dat je minstens één keer zal langskomen. Ik heb al gehoord van verschillende luisteraars dat het niet makkelijk is om er te geraken. Maar als je goed plant, dan moet het wel lukken. En dan beleef je een fantastische vrijdagnamiddag bij Familie Radio Zomert. Een fantastische middag beleef je ook op deze zaterdag. Dit is Peter Nasens, Vlaamse 40.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
3: Familieradio. 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.

genieten van de zomer. En misschien ook wel genieten van je eigen zomervakantie. Met natuurlijk altijd familieradio in de buurt. En op zaterdagmiddag tussen 11 en 2 een overzicht van de 40 populairste platen hier op de radio. Net nog Gary Hegger en Beter dan Goed. En hoe zit het met de zomer? Wel, vandaag al veel zon. Maxima van 24 graden aan de kust tot 32 of zelfs 33 graden in het binnenland. Morgen wordt het opnieuw zomers warm. Hier en daar wat wolken, maar daar moet je je verder geen zorgen over maken. Aan zee kan het wat gaan waaien, maar het blijft nog altijd gezellig op het strand. Ook tijdens de eerste helft van volgende week blijft het nog zeer warm met veel zon. Maxima die schommelen ook volgende week ergens tussen 25 en 33 graden.

Jovali blijft gewoon gaan tijdens de zomermaanden en hij laat ons genieten van zijn nieuwe plaat hier in Peter Naessens Vlaamse 40. Vorige week op 6, deze week in zijn 7e week notering doorgestegen naar de nummer 4. Zomer in Vlaanderen, dat betekent genieten van warme, om niet te zeggen hete temperaturen. En dat is heel fijn natuurlijk, als je met verlof bent, als je lekker kan relaxen. Maar er zijn ook mensen die moeten werken, dat is punt 1. En er zijn ook dames die op dit eigenste ogenblik hoogzwanger zijn. Ik wil niet met zo'n buik rondlopen, met zo'n weer, want dat ja, moet, ik ga niet zeggen verschrikkelijk zijn, maar toch bijzonder intens. Is het niet, Lisa?

0: Zeestrand, kortom gewoon zomervakantie met Lies en Lewis. De nieuwe nummer 3 deze week in Peter Naessens Vlaamse 40, hier bij Familie Radio. Volgende week, en dan bedoel ik dus dinsdag en woensdag is het geloof ik. Ja, dinsdag en woensdag zijn er de opnames van 10 om te zien aan het Silt in Middelkerken. Ik weet niet of je al afgesproken hebt of je zin is was om te gaan, maar het is dus een heel nieuw concept. Ze zijn ten opzichte van vorig jaar een paar kilometer opgeschoven op de dijk in Middelkerke. En het zou weer een groot muzikaal feest moeten worden. Er worden op die 2 dagen 4 opnames gepland. Eentje in de late namiddag en dan één in de avond. En we hopen natuurlijk dat er heel veel volk zal zijn. Nu, ik hoop dat niet. Het is goed voor de ambiance. Nu, als je gaat, laat het mij zeker weten, want ik ben zinnes om minstens 1 opnamedag ook eens mee te maken. Misschien kunnen we wel afspreken daar bij de Willy aan het podium van 10 om te zien.
1: Nummer 2.
2: De

0: Sommers die stond vorige week op een zucht van de hoogste plaats in Peter Naessens Vlaamse 40. En zucht, daar blijft hij staan deze week in zijn 8e weeknotering met die eerste keer.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Nog een laatste overzicht en dan de officiële bekendmaking van de nieuwe nummer 1 voor deze week. Op 5 hadden we een ex-nummer 1 in Peter Naessens Vlaamse 40, Wim Lijs met Viens danser. Waar zijn al die mooie jaren van Danny Derover? Deze week op 9 en 8 was voor Ida de Nijs met Zomer zonder tijd. Ritmo del Corazon, volop zomer met John Dennis, deze week op 7. En 6 was voor Sabine en Paul Bruna met Het werd weer zomer. Een nummer 1 geweest voor Gary Hegger, vorige week beter dan goed, deze week terug. Zakt naar 5 en op 4 Jo Valli met Genieten. Zon, zee, strand en Lisa Lewis, alles in één pakketje. Deze week op de nummer 3. En 2 bleef 2, Willy Sommers met die eerste keer. Dat betekent, beste vrienden, dat we, zoals daarnet al gezegd, deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Voor de eerste week helemaal bovenaan. Dit is Danny Faber.

0: mooie zomerse zaterdag 11 juli, Vlaamse feestdag. Jij geniet van de vrolijke muziek hier bij Familie Radio. Dit was het overzicht van de 40 populairste platen in Peter Naessens Vlaamse 40. Maar zometeen is er nog meer hitparade. Op zaterdag tussen 2 en 5 is er ook nog Jeroen met de BNE Top 50. Wij gaan nu ook van het mooie weer en van het weekend genieten. Zondag staat er een barbecue op het programma. Dus als ik maandag wat later ben, wees genadig. Oh ja, ik heb ook nog de supertip voor de komende week. We kozen deze week voor Fates en Vamos a Bailar.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.baloiseladystore.com.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
6: Peters Vlaamse 40, supertip.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 2 uur.
1: Dit is de BNE Top 50, de

0: De Binnen Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: En ook vandaag op deze zaterdagmiddag zetten we ze weer alle 50 op een rijtje. Daarnet nog onze nummer 1 van vorige week, Gary Hager en Beter Dan Goed. En of Gary nog op die eerste plek staat, hoor je zo even voor 5 uur. Piet de Windy is intussen de deur uit. Daarnet was hij erbij met Peters Vlaamse 40. En dus duiken we van het ene hitlijstje naar het andere. Met nu Camille op nummer 50 en haar single Nu Dat Je Weg Bent.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 49.

nieuwe single was dit van Eva de Rovere met Wie weet wat de zomer brengt. Ja, we zijn pas de 11e juli, dus er kan inderdaad nog veel gebeuren. Hè. Nieuwe single dus van Eva de Rovere. We hebben deze week trouwens 6 nieuwe. 1 single die opnieuw binnenkomt, die hoor je later nog wel. En deze kwam 4 weken geleden binnen. Dit is Aaron met zijn single Vergeet nooit waar je vandaan komt. En Aaron staat deze week op nummer 47.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Misschien heb je het nummer wel herkend van Mark Anthony met You Sang To Me. Wel, Chris Clark die maakte er deze versie van, diep van binnen. Deze week op 45. Een plekje hoger, daar vinden we dit vrolijk duo, Reinaerts en Kras.

En dit was nog Luca op deze zaterdag namiddag op nummer 42 met Lief voor de Wereld. Zometeen duiken we de top 40 in met Giovanno en zijn versie van Cheerio. Maar eerst nog op 41 deze leuke van Yves Segers en Immer Hansie.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio. Nummer 39.

een van de 6 nieuwe singles. Je hoorde PC Brown. En PC, die denkt al even aan vannacht. Je hoorde Zaterdagnacht als nieuwkomer op nummer 39. Zometeen Robbie Strauven en Dans, Dans, Dans. Ook dit is een nieuwe single. Maar eerst trekken we op vakantie met Fabio op nummer 38.

En ook Fate weet alvast de zomerkleur te geven. Je hoorde Vamos a Bailar van Fate deze week op nummer 36. Larissa die doet dan weer lekker wat ze zelf wil. Dit is Larissa op 35.

En de hele lijst, de hele Benelux Top 50, kan je ook meevolgen via onze Facebookpagina van Familie Radio. Daar hebben we de lijst opgeplaatst. En zo merk je nu dat Danny de Rover er even uit was, maar nu er dus terug in komt op nummer 34 met deze single. Waar zijn al die mooie jaren?

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: vrijdagmiddag. Het is 3 uur.
1: Familie Radio. 24 uur per dag. De zonnigste muziek. Dit is de BN Top 50. De hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 33.

0: De Bene Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Hey, een bijzonder goedemiddag. Intussen het tweede deeltje van de Bene Top 50, die daarnet ingezet zijn met Swoop en hun versie van Feeling Hot Hot Hot. En Filip Daze kreeg goed nieuws, want hij zal erbij zijn tijdens de opnames van 10 om te zien met zijn groep Enzo. En op het 10 om te zien podium zal Filip daar het liedje van Herman van Veen brengen, Opzij, Opzij, Opzij. Bij ons ook alles opzij voor de verderzetting nu van de Bene Top 50, met nu Niek Beernaert en deze single Wachtzaal, die ook een hele week lang onze nieuwe prachtplaat is.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 31.

En met deze notering steken we ook Kevin Kestan een hart onder de riem. Want Kevin gaat momenteel terug door een moeilijke periode. Heel veel sterkte, Kevin. En je hoorde Kevin Kestan op nummer 31 met Zomer voor altijd. We gaan de top 30 in nu met Sasha en Davy en hun versie van Engelbewaarder.

Familie Radio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BN Top 50. Familie Radio. Nummer 29.

0: wil jou oprecht.
1: Dit is Familie Radio met de hit Zaterdag. En daarnet hoorde je Gunter Neers op nummer 29 met zijn nieuwe single Bluff Bluff. En een plekje hoger, daar vinden we deze van Erik Flenders. En urenlang is dit.
2: In de

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
2: Nummer 27.
4: De blik in zijn ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven.

Ja, en Paul Bruna was er natuurlijk gisteren bij voor de opnames van Familie Radio Zomert in Merkem in Domein de Kippen. En je hoorde net Paul Bruna in duet met Sabine en het is weer zomer. En de single staat deze week op nummer 26 als nieuwkomer in de Beni Top 50. En nu trekken we richting Gent voor deze single van Dominique en het Drakenei. Dit is Dominique op nummer 25.

Dit was nog Willy Sommers in de Bene Top 50 op nummer 24 met zijn single De Eerste Keer. Ja, en ik had het daarnet al over Familie Radio Zomert. Wel, morgen zenden we de aflevering integraal uit. En je kunt ons beluisteren via familieradio.be. En je bent er dus van op de eerste rij bij voor de gesprekjes die Paul Bruna had met de vele artiesten die er kwamen optreden. Zometeen nog de nieuwe single van Thomas Julian met No Problemo. Die hoor je zo meteen op nummer 22. Maar eerst nog onze nummer 23 met Glenn Robbins.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
5: Handjes,
4: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
7: Buddy's Gold. Dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
0: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
8: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoe Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Freek van Rooij kwam Monica tegen en dacht ik moet er een liedje over maken. Je hoorde Freek van Rooij op nummer 21. We gaan de top 20 in nu met deze herwerking die Bazaar maakte met Sef en Faisal van deze single. Ooit komt er een dag.

En dit was nog Ivan Verelli hier in de Benitop 50 op nummer 19 met zijn single Zonder het te weten. Zometeen op nummer 17 Amber en Dylan met Oeh schatje, maar eerst Average Rob en Omdat het kan met Turbo.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In het Vlaams parlement is vanochtend de Vlaamse feestdag gevierd. Parlementsvoorzitter Vrij van den Bossche riep in haar toespraak op tot een efficiëntere Vlaamse overheid. Minister-president Diependaele pleitte in zijn speech voor eigen Vlaamse belastingen om financieel onafhankelijker te worden. Over heel Vlaanderen vinden vandaag feestelijke activiteiten plaats. Maar de teneur op Facebook bij de meeste Vlaamse partijen is toch dat de Vlaming wordt gepluimd. Ons land stevend officieel af op een nieuwe hittegolf, meldt het KMI. Gisteren werd in Ukkel al 28 graden gemeten. Met de tropische weersvoorspellingen van vandaag en de komende dagen wordt vlotjes voldaan aan de officiële criteria van de hittegolf.

0: De rode duivels stijgen vanavond om 11 uur onze tijd in de Verenigde Staten op om terug te keren naar Brussel. Gisteravond werd de nationale ploeg door Spanje uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap. Verdediger Brandon Mechelen is gisteren al hals over kop naar huis gevlogen, want zijn vrouw kan elk moment bevallen. Vanmiddag snikheet, volop zon, temperaturen tot 33 graden. Morgen opnieuw hetzelfde weer en dezelfde temperaturen met iets meer wolken. En ook volgende week houdt deze hitte aan. Weer of geen weer, bij ons ben je thuis,
1: Familie Radio. Dit is de BNE Top 50, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 16.

0: De BNN Top 50.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: Een bijzonder goeienamiddag. Iets over 4 uur intussen op deze 11 juli. Zaterdag namiddag. En ook alweer hit zaterdag bij Familie Radio. Met daarnet op nummer 16 nog Isabelle A. En de single Smeek maar niet om mij. En Isabelle A stijgt deze week 3 plekjes. Ook goed nieuws voor Sabine Tiels. Want Sabine die stijgt van 16 naar nummer 15. Met deze single Tegen Polen. Goeienamiddag.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 14.

0: Top 50.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
0: Tot 17 uur.
2: Bij ons ben je thuis, familie Radio.
0: Nummer 13.

John Dennis die zorgt alvast voor de zonnige sfeer. Je hoorde Ritmo del Corazon hier in de Benny Top 50 op nummer 12. En we blikken even terug op de zomer van Oya Lele. En dat doen we met K3 op nummer 11 deze week.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balmoiseladiestore.com.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
6: Familieradio.
7: Nummer 10.

En dit was Houston met zijn single Nooit meer zonder jou. En gelijk heeft hij. En Houston doet deze week een goede zaak, want Houston stijgt van 11 naar nummer 10. Ook goed nieuws voor Axel Lane, die deze namiddag stijgt van 13 naar nummer 9.

0: En dit was nog Wim Soutar op 7. En daarnet nog op nummer 8 Aaron Blommaert en Zoe Livé en Tranen van Goud. We gaan stilletjes aan richting de top 5. Eerst nog onze nummer 6, want daar vinden we Niels de Stadsbader met deze Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio. Nummer 4.
7: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

het wordt intussen behoorlijk spannend aan de top van de WNE Top 50. We zaten net op nummer 4 met Meteor en zijn single Nooduitgang. We gaan de top 3 in deze zaterdagmiddag met Bart Kael en zijn single Zot Verliefd.

0: Oh ja, geweldig nieuws voor Kitana. Deze week op nummer 2 met haar single Ciao Ciao Amore. Ja, en er kwam nog meer goed nieuws aan voor de papa van Kitana. Want Philip Daze, die zal te zien zijn tijdens 10 om te zien met de groep en zo. Iets om dus naar uit te kijken.
1: Familie Radio.
2: De BNE Top 50.
3: Met Jeroen Rijkenboer.
0: En zo werd het intussen bijna 5 uur op deze zaterdagnamiddag. Je hebt natuurlijk nog de nummer 1 te goed. Maar eerst nog even een overzicht van de top 5 in de BNE Top 50. Je hoorde op 5 Matthias Mesmans, op 4 Meteor, op 3 Bart Kael, daarnet nog op 2 Kitana met Ciao Ciao Amore. En onze nummer 1 is dezelfde als vorige week. Gary Hager weet dus terug goud te scoren in de BNE Top 50 van Familie Radio. Graag tot volgende week voor een nieuwe BNE Top 50. Ciao, ciao.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio. De zonnigste muziek.
1: Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh.
2: De zon straalt.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486-675-260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanmiddag veel zon, 33 graden. Morgen ook 33 graden met iets meer wolken. En de volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer, maar de hittegolf blijft nog wel even duren.

0: Volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00. Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

De E17 richting Kortrijk is volledig versperd en afgesloten in Aalbeke door een brandende vrachtwagen. Het is een vrachtwagen met stro en die is in brand gevlogen. Hoe dat kwam is niet duidelijk, maar dat is nu ook overgeslagen op de berm. De brandweer is dus massaal ter plaatse om te blussen en er zijn heel wat files in de buurt. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de twee Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij de 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam. 6.600 hectare natuur is verwoest. In Frankrijk zijn de voorbije weken 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt, meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk hebben gedaan, anderen zouden onvoorzichtig geweest zijn. In Frankrijk moeten verschillende grote

0: aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. Vanavond zonnig en warm, ook morgen een zonnige dag bij 31 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en houdt de hittegolf aan.
1: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis, Familie Radio.
2: En dit is hem. Dit is hem.
3: Familie's Prachtplaats.
4: Hallo, ik ben Nick Bernhard, dit is mijn nieuwe single en je hoort hem natuurlijk bij Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
0: Zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. In the summertime
1: when the weather is high. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Hot town, summer in the city.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vindt.

zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat,

0: schat. Het is jouw verjaardag die ik vergat. Ik hang niet 10 keer aan de lijn, maar als het moet zal ik er zijn.
1: Ik ga niet vaak met jou op pad.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Fiesta op de radio. Je luistert naar Familieradio. Ik ben Frank Galan en dit is één van mijn liedjes.
1: Gisteren nog liep ik verloren. Geen hoop, geen liefde, een zinloos spel.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Hallo, ik ben Guy Neven. Dit is Familieradio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familieradio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Hallo, ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! Dijaneiro!
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Up zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be